Rachel Bodger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren, een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar en zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.

De organist Simon Preston speelde de Toccata en Fuga in D-klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. En dat was dus weer geen dag zonder Bach. We hebben onze portie weer gehad. Programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach.

geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, en zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert-Jan Bach. We vervolgen weer met delen uit de Matthäus-passion. We vinden dat we best mogen luisteren naar deze geweldige muziek buiten de lijdenstijd. Dus de tijd voor Pasen, de goede of stille week. Dat doen we ook met de cantates trouwens, die allemaal voor specifieke zondagen of periodes geschreven zijn. In het buitenland trouwens wordt de Matthäus het hele jaar door uitgevoerd. Wij hebben daar nogal wat moeite mee. De Matthäus-passie is in Nederland een cultuurmonument geworden. Ja, en daar mag je maar niet zomaar je gang mee gaan. Door het magistrale beginkoor zijn we het drama ingezogen. We zijn partijganger geworden van het lijden wat zich nu gaat voltrekken. Nu begint het verhaal zelf. Ici le drame. Bach volgt het evangelie van Matthäus letterlijk op de voet. Iedere moment van de handeling wordt uitgelicht door een getoonzet gedicht of een kerklied dat Bach ervoor geharmoniseerd heeft, oftewel vierstemmig bewerkt. Het is of je muzikaal de stadia, de statie van de kruisweg volgt. We luisteren nu naar de prachtige, intieme en glasheldere uitvoering van Gustav Leonhardt uit 1989. Deze wordt door velen nog steeds als dé referentie gezien. U hoort de onovertroffen Christophe Précardien als evangelist, een tedere Christus van Max van Egmond, een overroppelende jongensopraan in het bloedtenoer. René Jacobs zingt hier nog als solist in het Bous und Roy. En binnenkort zult u hem in dit programma als dirigent van de Matthäus horen tijdens het Festival Oude Muziek 2012. Hij voerde de Matthäus toen, ook buiten de paastijd om, in augustus. En dan kunnen we weer eventjes aan wennen. Hier dus de Matthäus-passie, maar dan onder leiding van Gustav Leonhardt.

U hoorde het eerste recitatief tot en met Bloedenoer uit de Matthäuspassie. Christophe Prégardien, Max van Egmond en René Jacobs. En het geheel stond onder leiding van Gustav Leonhard. De Goldberg-variaties, BWV 988, nu op de piano gespeeld en door Glenn Gould. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarige in 1742, en was een wonderkind, in dienst was van graaf von Keizerlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard, dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken. Dat vertellen de brollen. Nou, ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Die Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian Bach en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or, een onmetelijk grote vergoeding. In 1955 maakte Glenn Gould zijn eerste opname hiervan en dat was een revolutie. Hij speelde niet vanuit de authentieke aanpak, die toen net aan het opkomen was in Europa, maar op zijn eigen frisse wijze. De geniale schizofreen stapte buiten de gangbare perken van een zware Bach met langzame tempi en veel pedaalgebruik. Een doorbraak. Hij slechtte de weg voor een andere Bach-aanpak, echter vanuit intuïtie en niet op basis van onderzoek. De Goldberg-variaties.

De Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Glenn Gould. Geen dag zonder Bach. Ook nu was dat weer tussen 1 en 2 uur het geval. We zijn er maandag weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. En dit alles op de Concertzender.

Goedemiddag, de concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van het programma is Govert Jan Bach. We zijn toe in onze kantatenreeks aan nummer 9. Es ist das Heil kommen her, een nogal onbekende kantate voor de zesde zondag na Trinitatis. De titel komt van een kerklied uit 1524 van Spiratus, een compaan van Luther. Een typisch renaissance lied, een beetje recht toe recht aan voor Bach, en daarom gaat Bach de melodie in de soprane omranken met barokke versiering. Johannes Brahms kende dit oorspronkelijke lied goed, mogelijk ook de kantaten. Hij voerde zeer veel Bach met zijn koren uit, en Brahms gebruikte het lied voor zijn eerste motet, opus 29. In de aria's die we gaan beluisteren, genoeg dramatiek. Een felle, bozige tenoraria bijvoorbeeld. Der Abgrund schlugt uns völlig ein. Ja, het zijn allemaal mini-drama's, kleine opera's eigenlijk, die cantates. En dan een prachtig optimistisch duet in kanonvorm voor sopraan en alt, met oboe d'amore en traverso fluit. Een quintet eigenlijk, omdat de stemmen evenwaardig zijn. De uitvoerenden, Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra en Choir.

En dat was het Amsterdam Baroque Orchestra en Koor onder leiding van Ton Koopman met de kantate nummer 9, Es ist das Heil kommen her. En dan nu tijd voor heerlijke muziek, van die muziek voor het hof, de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest. En daarin zit de beroemde Badinerie, BWV 1066, uit de Köthense tijd. Het begint nog dramatisch in B-klein, dat is Bach's meest geliefde toonsoort, maar dan gaan we los met wervelende en dansende fluitmelodieën, galant, sierlijk, speels. U hoort weer eens het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

10 delen uit die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de organist Herbert Takesi. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur dan zijn we hier present. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het bijna dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. We beginnen regelmatig met een kantate, mogen we wel zeggen. En iedere kantate van de ruim 300 die Bach geschreven heeft, is weer anders. Overigens zijn er van die 300 wel 100 er verloren gegaan. Maar ze zijn allemaal anders. De sfeer, de bezetting, de ritmiek. We gaan nu luisteren naar de kantate Wachet, betet, betet, wachet, BWV 70. Een tekst die even aan Ramses Shaffi doet denken. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Oorspronkelijk voor de Tweede Advent geschreven in Weimar door Bach op 17 december 1716... Maar die is verloren gegaan. Maar de kantaat is door Bach bewerkt voor Leipzig voor 21 november 1723. Want met de Advent waren er geen kantates in Leipzig. Een soort vaste en dus ook geen uitgebreide muziek. De bewerking is waarschijnlijk gepolijster dan de oerversie uit Weimar. Er is een prachtige tenoraria. Hebt euer Haupt empor met een soort Hendeliaanse allure. Het lijkt een beetje op de tenoraria Every Valley uit de Messiah. Maar, vraagt Maarten het Hart bijvoorbeeld zich af, heeft Händel ooit een aria gecomponeerd die hier ook maar enigszins op lijkt? Ik weet er geen. U hoort tenor Christophe Prégardien met Klaus Mertens bas en verder Sibylla Rubens, sopraan, Bernard Landauer als alt met Ton Koopman, koor en orkest.

De kantate Wachet, beet het, wachet van Johann Sebastian Bach, werd uitgevoerd door koor, solisten en orkest onder leiding van Ton Koopman. Bach had een prachtige baan als hofcomponist in Weimar van 1708 tot 1717. Dat betekent vanaf zijn 23ste dus. Een jonge, geniale en ambitieuze man. Hij schreef al de prachtigste dingen, maar hij leerde ook veel. Onder andere van Vivaldi. Hij kende Vivaldi niet, maar van wie de zoon van een van de hertogen van Weimar, Johann Ernst von Sachsen-Weimar, muziek voor Bach had meegenomen. Deze zeer muzikale zoon van de hertogelijke familie, die overigens vreselijk veel ruzie onderling maakte, die zoon die ging uit in Amsterdam. En daar werd aan de grachten, de Amsterdamse grachten, de muziek van Europa gedrukt. En ook de muziek van Vivaldi. En je kunt je voorstellen dat Bach met die muziek onder de arm naar het grote orgel snelde, naar boven klom en daar op het orgel die heerlijke vioolconcerten speelde. U hoort nu de orgelbewerking van Vivaldi's Concert Opus 3 nummer 8, uitgevoerd door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar.

U hoorde Nico van Meel, tenor, en Michael Chance, mannenalt, met het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge, met het Sanctus uit de Hohe Messe en de delen die daarop volgen. Geen dag zonder Bach. We besluiten vandaag met nog enkele delen uit het Wohltemperierte klavier. U hoort de pianist Swatoslav Richter.

uit het Wohltemperierte Klavier. Er werd uitgevoerd door Swjatoslaw Richter. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 hebben we dit programma Geen Dag Zonder Bach. Zaterdag en zondag, ja, dan moet u zelf maar iets uit uw platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wederom aan het begin van de nieuwe week een goedemiddag. Geen dag immers zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender en we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En wat betreft de zaterdag en de zondag, u hebt vast zelf nog wel iets in de kast staan. We starten weer met een kantate, nadat ik u verteld heb dat mijn naam Joop van Zijl is en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Zoals gezegd, we starten weer met een kantate en wel de geliefde kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Bach heeft dit werk al in Weimar, dat was in 1716, geschreven voor de vierde advent. En later heeft hij het omgewerkt in Leipzig voor het Mariafeest van 2 juli 1724. Het meest bekend is het zesde deel, het koraal net voor de preek gezongen, Wohl mir, dass ich Jesum habe. De Engelse pianiste Mary Hess bewerkte dat voor piano onder de titel Jesu Joy of Man's Desiring, ofwel Jesu bleibet meine Freude. En vele bewerkingen volgden, straks gaat u er een paar horen zelfs, bizarre verschillen, maar je blijft horen dat het Bach is. Die combinatie van basale doorgaande ritmiek en naar oneindigheid reikende herhalingen, dat alles heerlijk omrankt door barokke versieringen. Toen Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, toen Maarten het Hart die muziek als 8-jarige hoorde, bleek hem het volgende, bleek dat een van de meest ingrijpende ervaringen van mijn leven, zo meldde Maarten het Hart ons later. De liefde voor klassieke muziek en vooral Bach was voor altijd gewekt. Stones, The Beatles en zeker jazz konden daar nooit tegenop. U hoort nu de hele kantate, die dus de Sitz zum Leben vormt van die heerlijke pianobewerking van Myra Hess. Dit is een tweedelige kantate. Na de preek, die wel 1,5 uur kon duren, begon deel 2 met nummer 7. De preken zijn niet bewaard gebleven, maar deze heerlijke muziek, gelukkig wel. U hoort de voor Maarten het Hart zo geliefde uitvoering van de Bach-dirigent Fritz Werner, met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs.

Aldus de kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. U hoorde de Bach-dirigent Frits Werner met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs. En wat u in ieder geval hoorde was Jesu bleibend meine Freude. Ofwel Jesu Joy of Man's Desiring. Nou, het gaat soms best wel heel erg ver met al die bewerkingen.

U hoorde het Combattimento Consort en de Capella Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend, met als solisten Christina Hammerström alt, Jörg Deermeller tenor en Detlef Rood bas. En dat in de kantate Jauchzet, Frohlocket, auf, preiset die Tage van Johann Sebastian Bach. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

tussen 1 uur en 2 uur. We heten u weer welkom bij Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We hadden het er gisteren al over. Voor de tweede kerstdag volgt Bach hetzelfde procedé. Bach plundert een wereldlijke kantate ten behoeve van het kerkelijke Weihnachtsoratorium, meteen al een paar maanden na de uitvoering daarvan. De adel zat toch in de eigen kapellen en het gewone kerkvolk was niet bij de feestjes van de adel. Hier gebruikt hij delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege. Dat is Bachs werk in verzeichnis 213. Een drama per musica voor de verjaardag van kroonprins Friedrich Christian op 5 september 1733. U hoort de sopraanaria Schlafe mein Liebster und Pflege der Ruhe, een liefdesaria die Bach zal omzetten en verbeteren voor alt als Schlafe mein Liebster, genieße der Ruhe. U hoort Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra en de sopraan is Anne Grimm.

U hoorde twee delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En na de wereld nu de kerk, de kantate 2 uit het Weihnachtsoratorium und es waren Hirten in derselben Gegend. Een van de mooiste kantates van Bach. Nieuw componeert hij het begin, een symfonia voor orkest, een topstuk, een van de subtielste. De twee traversofluiten wedijveren met de twee oboe d'amore en de twee da caccia om de voorrang. Helemaal aan het eind van het stuk versmelten ze op prachtige wijze. Dat is theologie van Bach. Het gaat om de menswording Gods met kerst, de incarnatie. Zoals ergens op een Duits station stond opgekalkt: Mach es wie Gott, weer de mens. De hobo's staan voor de aardse, dat is de herderlijke kant. De herders, aardse kan het niet. En de fluiten daarentegen voor de goddelijke, hemelse kant. Het is een spannend stuk op weg naar harmonie. De heerlijke, haast wellustige altaria is een van de mooiste in Bachs oeuvre. Hij duurt haast 10 minuten. Er komt geen einde aan het welbehagen, want daar gaat het hier om. Labe die Brust en finde die Lust. En dan ineens worden wij uit de zachte, bevredigende gevoelens gewekt door een hemelbestormende fuga voor koor. Ere sei Gott. Haast onzingbaar virtuoos, duizelingwekkend. Het is inderdaad een hele zware opgave, met name voor amateurkoren. Maar u hoort hier een uitvoering door René Jacobs met het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik uit Berlijn. Op dit moment het beste barokorkest van het continent. De mannenalt Andreas Scholl zorgt voor een hoogtepunt in deze tweede kantate.

Lutherse kerkliederen, koralen, die Bach kende uit zijn jeugd, heeft hij gebundeld en bewerkt. Uitvoerende waren de leden van het ensemble Mare Nostrum. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag van de week, maar toch geen dag zonder Bach. Goedemiddag namens de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. Vanmiddag beginnen we eens met een instrumentaal werk. In een heerlijk en briljante suite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. 5 delen in totaal. Een suite is een opeenvolging van dansvormen. Het is de suite nummer 4.

De vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door Masaaki Suzuki met het Collegium Japan. Er zijn ook heerlijke kerstkantates geschreven lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens. Dat is BWV 110. De dienst begon al een uur of zeven, 's morgens, met veel samenzang en een preek van wel anderhalf uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst, tot tegen een uur of vier. Het beginkoor van deze kantate is ingebed in de orkestsuite nummer 4 die u net gehoord hebt. En dat is knap vlechtwerk, maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, dan waren ze in ieder geval tapijtwever. En dat zit Sebastian dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen solo stemmen van het koor zonder vulling. Denk aan het woord remplir. Of met vulling door de rest van het koor. Een argument tegen de voorstanders van het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, zoals Rifkin voorstaat, een groot Amerikaanse Bachkenner. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren, soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat die hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er wel eens gesoleerd zijn in plaats van met z'n allen 1 stem te bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in het beginkoor. Het is een echte Bach-remedie tegen zwaardigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Große an mir getan. Nou, daar word je vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach, Herr, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? En meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor. Ere zij God in de Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite van daarnet komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer spannend wordt hier gemusiceerd door John Eliot Gardiner en zijn orkest en koor met Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas. Deze kantate werd met kerst 2000 uitgevoerd in New York. En de toenmalige burgemeester, Giuliani, die heeft zich na afloop losgerukt van zijn bodyguard en hij trad enthousiast applaudiserend naar voren. Aanstekelijke muziek en aanstekelijk uitgevoerd.

U hoorde een uitvoering door La Petite Bande, de leiding van Sigiswald Kuiken, viool, van het vioolconcert in E groot, Bachs werkenverzeichnis 1042. En daarmee sluiten we dit programma af. Wij zijn er morgen weer van 1 tot 2 uur. Misschien een beetje merkwaardig, want geen dag zonder Bach betekent eigenlijk geen werkdag zonder Bach. En morgen, ja, wie werkt er? Ja, bij de omroep wordt er in ieder geval gewerkt. En bij het openbaar vervoer en zo kennen we nog wel een paar instellingen. Maar morgen is dus geen 100% werkdag, eigenlijk een beetje een zondag. Maar wij zijn present. Daar kunt u van op aan, van 1 tot 2 uur op de nieuwjaarsdag. En ook die week daarna in ieder geval. Einde van dit programma dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van het programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

Een goedemiddag. Het programma Geen Dag Zonder Bach. En voor de goede orde, ook al is het toevallig nieuwjaar, dan toch een dag met Bach. Althans, via de concertzender. Ook het komende jaar iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, het is nooit te laat om iemand alle goeds toe te wensen. Dus zonder meer een goed, gezond, zalig, gezegend, gelukkig nieuwjaar. En voor Nieuwjaarsdag hoort u dan de kantate BWV 190. Zinget dem Herrn ein neues Lied. Alles is nieuw aan deze muziek op nieuwjaar. Het sprankelt en het is uitnodigend om weer zin te krijgen in een heel nieuw jaar. Trompetten, pauken, hobo's. De strijkers klinken lekker hoog, zoals toen ook het geval was. In het beginkoor stijgt er dan weer zo'n oerkoraal op. Herr Gott, wir loben dir. Bach dankt voor het goede wat het leven brengt en nog zal brengen. Als geen andere componist weet hij van de ellende en de pijn, maar nu even niet. De aanpak is weer volledig origineel. Bach weet bij ieder van die 200 kantates voor originaliteit en het hoogste niveau te zorgen. Een hoogtepunt is weer een duet aan het einde over wat Jezus niet allemaal is. Nu voor tenor en bas, een niet zo gebruikelijke combinatie. Maar wie kon er mooiere duetten schrijven dan Bach? Nou ja, behalve dan Mozart, wellicht, vindt samensteller Govert-Jan Bach. In onze uitvoering nu heeft John Eliot Gardiner op basis van onderzoek voor dit duet gekozen de derde stem te laten spelen door een viola d'amore. En wat is dat mooi en teder. Het geeft een heel innig effect met die twee mannenstemmen samen. In het slotkoraal zorgt de trompet nog voor het nodige vuurwerk. Het is nieuwjaar, Royal Fireworks van Bach. U hoort Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey Bass, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

U hoorde de kantate Zingend dem Herrn ein neues Lied. Uitgevoerd door Daniel Taylor, James Gilchrist, Peter Harvey, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En daar is hij dan tussen 1 en 2 in het programma Geen Dag Zonder Bach. Daar is hij, Pablo Casals, die Bach speelt. De man die de cello-suites van Bach had ontdekt. De 6 suites die op zichzelf al een magnum opus vormen. De man die oorspronkelijk zei Geen Dag Zonder Bach. Van hem hebben we de titel van dit programma gepikt, zullen we maar zeggen. Geen Dag Zonder Bach. De aanpak van Pablo Casals is zeker gedateerd, maar wel uniek. Het ging deze maestro om de expressie. Het ronkt en snort, is soms een beetje vals, maar wat een grootsheid. Pablo Casals bleef vaak onder het spelen zijn pijp roken. In zijn Stradivarius is na zijn dood dan ook tabak teruggevonden. Wel, snuif op, de cello suite 3 in C groot, nu door Pablo Casals.

Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. De wereldlijke kantate BWV 213 van Johann Sebastian Bach. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Am Fest der Beschneidung Christi, kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft dus net een aantal stukken in de wereldlijke kantate voor de prins van Saxe gehoord. En nu de muziek voor die ander, de koningszoon Jezus Christus, van wie de besnijdenis, traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag, wordt gevierd. De rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantate voor het hof. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving, de nieuwe naam. Emmanuel, du süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, oftewel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Het is eigenlijk zoiets, klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar het is wel zo, zoals Tony, die uit de West Side Story, Maria, Maria zingt. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, zo klinkt dat dan ongeveer. Zoals de verliefde Tony haar naam bezingt bij Bernstein, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijke daarna is de echo-aria voor sopraan. Het barokke spielerij, maar die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Bach, de theoloog, laat aan het eind horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Hij is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen. Zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook het nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst: Jezus richte mijn beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed, positief teken staan. We hebben gekozen voor de bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Aline Auger, die vaak in het concertgebouw optrad en ook gelieerd was aan een van de bestuursleden van het concertgebouw. Aline Auger dus, met verder Peter Schreier, die ook zo uitstekend kan dirigeren trouwens, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en Philharmoniker, een en ander onder leiding van Martin Vlemig. En het is nog een opname, een mooie opname, uit de oude Deutsche Demokratische Republiek, de DDR.

U hoorde de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium, Am Fest der Beschneidung Christi. De kantate voor Nieuwjaarsdag 1735 was dat. En het was een opname van Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker uit Dresden onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgenmiddag weer om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag althans van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. We doen met Bach ook nu weer even aan hergebruik. Voordat we de vijfde kantate van het Weihnachtsoratorium horen, luisteren we naar de wereldlijke kantate Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, dat is BWV 215. Deze kantate heeft Bach in 3 dagen moeten schrijven en wel voor de komst van het keurvorstelijk echtpaar naar Leipzig. Ze besloten pas op het laatste om ook Leipzig maar even aan te doen en er werd uitgevoerd op het ruime Marktplein in Leipzig op 4 oktober 1734. Van heinde en verre waren duizenden toegestroomd voor deze gebeurtenis. Als eerste muziek klonken de trompetten in Adventum Regis bij de komst van de koning. Tweekorig werd er gezongen. Later zou Bach dit stuk gebruiken voor zijn hohe messen om de komst van die andere koning, Jezus, te beschrijven als die Jeruzalem binnenkomt onder Hosanna, Hosanna. En ook dan 8-stemmig. Slechts de sopraanaria zal Bach hergebruiken voor zijn Weihnachtsoratorium. Hij noemde deze stukken dramma per musica, muziekdrama's. Omdat de opera in Leipzig door de kerkenraad was gesloten, was er een honger naar opera ontstaan. En Bach die voorziet daar best een beetje in. Zijn wereldlijke kantates zijn dynamisch en verfrissend, zeker vergeleken bij de slaapverwekkende opera's van Hasse die in Dresden werden uitgevoerd. En bovendien waren dit de snabbels waar Bach dol op was. Hij verdiende aan zo'n opvoering 50 thaler en dat was zo'n beetje zijn halve jaarsalaris bij de Thomasschule. Het slotkoor heeft een Hendeliaans allure die doet denken aan diens Chandler's Anthems. Leipzig was wel de tweede stad van Duitsland, maar nog geen Londen. De schaal van de Hendeliaanse werken die werden uitgevoerd in de wereldstad Londen was veel groter. Of de muzikale inhoud ook groter was, dat wagen velen te betwijfelen. Zeker Ton Koopman, hier vergezeld van de sopraan Els Bongers, de tenor Paul Eknew, de bas Klaus Mertens en zijn Amsterdam Baroque Orchestra.

Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, van Johann Sebastian Bach. Een kantate, uitgevoerd door Els Bongers sopraan, Paul Agnew tenor, Klaus Mertens bas en The Amsterdam Baroque Choir and Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En dan nu van de wereldse naar de kerkelijke kant, de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium, Ehre sei dir Gott gesungen. Het werd uitgevoerd op de zondag na nieuwjaar 1735. Thema is de komst van de drie wijzen uit het oosten die het kind zoeken, maar het niet kunnen vinden. En de gemene koning Herodes om aanwijzingen vragen. Maar de alt zingt, zoekt hem in mijn hart, in mijn broest. Dit is geheel volgens de mystieke kersttraditie waarin God in ons harteke moet wonen. Maak je daar een schouw. God is niet buiten je, op plaats X, maar in je innerlijk. Naar die diepteervaring verwijst het Weihnachtsoratorium constant. Na de prachtige basaria, een bewerking van de sopraanaria uit BWV 215, die u net gehoord hebt, schuift Bach het dramatisch verloop van deze geschiedenis weer naar voren. Want koning Herodes heeft boze plannen en wil de koningen daarvoor gebruiken. Want hij is niet in staat het kind te vinden. Hij weet niet waar het kind is. De man die zowat zijn hele familie uitmoordde om aan de macht te blijven. Bach ontpopt zich nu in het Weihnachtsoratorium niet alleen als een groot componist, maar ook als de regisseur van een spannend drama. Als een Francis Ford Coppola van de 18e eeuw ontpopt hij zich als een virtuoos regisseur met gevoel voor suspense. Luister hoe Bach dictator Herodes laat schrikken van de geboorte van zijn rivaal in de kribbe. Herodes erschrak und mit ihm das ganze Jeruzalem. Dan komt er een wonderbaarlijk mooi terzet ingezet door de viool, waarin de stemmen zich afvragen of het toch wel goed komt met zo'n tiran in de buurt. De alt verbreekt het wanhopig klagen van sopraan en tenor met de woorden Schweigt, er ist schon wirklich hier. Hij is al echt onder ons, maak je geen zorgen, dat komt goed. En dit is een kolfje naar de hand van barok operadirigent René Jacobs, met Dorothea Rushman, Andrea Scholl, Werder Gura, Klaus Hager, het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin.

Aldus het concert BWV 1055 voor Oboe d'Amore door Anthony Robson als solist met het orkest van The Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Balfisch. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Maandag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, we beginnen weer met een weekje Bach tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Geen dag, althans geen werkdag, zonder Bach. Iedere werkdag dus van 1 tot 2. Mijn naam is Job van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. We beginnen deze week weer met een publiekslieveling, de cantate BWV 12. Weinen, klagen, zorgen, zagen, voor zondag jubilaten. De eerste keer werd die cantate uitgevoerd op 22 april 1714 en dat was in Weimar. Deze behoort tot 40 cantates die Bach daar componeerde. Iedere maand produceerde hij daar in Weimar een cantate. Dus niet elke week zoals dat moest later in Leipzig, waar hij later nog tot zijn dood zou werken. Dit is de tijd dat Bach sterk werd beïnvloed door Vivaldi. Het eerste koor doet dan ook aan een stuk van Vivaldi denken. Een soort lamento, een klaagzang van de verlaten geliefde, uit een wereldlijke cantate overigens. Hoe heerlijk begint deze muziek met die zoekende en verdrietige, soms wanhopige hobo. En dan zet het koor in met die zware tekst: weinen, klagen, zorgen, zagen. Ja, als je het vertaalt, dan ben je de spanning al kwijt. Dan komt er een koor dat bij de oplettende hoordertjes de oren doet splitsen. Ja, het crucifixus van de Hohe Messe komt voorbij. Het emotionele zwaartepunt van de grote mis van Bach. Even ligt de spanning in dit beginkoor op en dan komt de klaagzang weer terug. Wir müssen durch viel Trübsal, zingt de alt uit, voor de eeuwige rust komt. Ellende blijft er. En in dit soort muziek, ja, dan helpt het zo goed om het daarin uit te houden. Na een prachtig aria voor alt en hobo komt de bas ons aansporen om Christus te volgen. Mystieke tekst, umfassen, kussen, nicht lassen, heel lijfelijk. Ich küsse Christi Schmach. Vervang Christus met een dierbare die leidt of naar wie je verlangt. Nou ja, dan heb je een actuele tekst die je kan troosten. De tenoraria besluit de cantate voor het slotkoor. In de trompet horen we een koraal, Jesu meine Freude, een beetje blauw in de grijze, zware lucht. Wel, de uitvoerenden zijn Daniel Taylor alto, Mark Padmore tenor, Peter Kooi bas en verder het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen.

U hoorde Daniel Taylor, countertenor, Mark Padmore, tenor, Peter Kooi, bas. En het geheel stond onder leiding van Philip Herwegen met zijn Collegium Vocale Gent natuurlijk. Misschien is het een goed moment om u op de Bachdagen, aanstaande weekeinde in Utrecht en Amsterdam, te wijzen. Een prachtig programma. Zaterdag de 19e januari in de Geertekerk, dat grotendeels zondag herhaald wordt in het muziekgebouw aan het IJ. En u kunt zelfs de meezingen, een scratch zingen zoals dat heet, onder leiding van niemand minder dan Ton Koopman. Alle info vindt u bij oudemuziek.nl. We vervolgen weer met de Hohe Messe. Wel het meest geniale werk van Bach. Het ontspant zijn werk over 35 jaar van 1714 tot 1749. En dat was vlak voor zijn dood. Het is een bloemlezing van het beste wat hij maakte, maar perfect bewerkt voor dat geheel van een totale mis, een Missa Tota, waar we nu het tweede deel van gaan horen. Dat begint met het credo. Tot zijn ogen hem in 1749 dat niet meer toestonden, heeft Bach nog aan deze muziek gewerkt. Verbeteren, bewerken, samenstellen, in die zin componeren. Het crucifixus zal straks klinken en de oermelodie heeft u net gehoord in de kantate BWV 12. Van een geniale jonge Bach, op 29-jarige leeftijd geschreven. Ja, Bach was toen een krachtige man, vol energie, die bezig was aan een grote carrière. Dat is achteraf gelukt, bleek wel. Bach die kinderen had, die ook al muzikaal bleken. Nou, kijkt u maar eens op de foto, op de flyer van dit programma. Daarop staat zo'n jonge Bach. En als u die flyer nog niet gezien hebt, dan moet u maar even op www.concertcenter.nl kijken. Daar staat hij ongetwijfeld. En er zijn leuke kaartjes van trouwens met het programmaoverzicht. Goed, we gaan luisteren naar de Hohe Messe BWV 232 en dan deel 2, Symbolum Nicenum. En we kiezen voor de uitvoering door concertisten, dus solisten van de Nederlandse Bachvereniging. Dorothee Mielts, Johannette Zomer, soprane, dan Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. U hoort koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven.

Dat was het dan weer, geen dag zonder Bach. En zeker niet in dit uur van 1 tot 2. Dagelijks, op werkdagen althans, bij de Concertzender. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. En ik wou nog even zeggen dat u net twee Brandenburgse concerten hebt gehoord. En die Brandenburgse concerten werden uitgevoerd door het Leonard Concert van Gustav Leonard. Met onder andere de violist Sigiswald Kuiken, de blokfluitiste Frans Brugge, die toen blokfluit speelde, maar ook met Kees Boeken en Anner Bijlsma op cello. Wel, dit was het. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, de concertzender met het dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. In 1735 had Bach het Weihnachtsoratorium over het jaar heen getild. Cantates voor de kerk schreef hij verder niet. Hij had er genoeg, zo'n 300, om jaren mee te vullen, zonder dat iemand hem zou betrappen op herhaling. Maar dat jaar, in 1735 dus, was Pasen heel laat, zodat er ineens een vierde zondag na Epifanie, na Drie Koningen, voorkwam. Nog voordat de paaskring begon. En Bach moest voor die zondag toch wel een cantate leveren. Hoe zou zo'n late cantate nou anders klinken dan die van de jaren 20? Wel, het beginkoor is complex, met een dicht weefsel van meerstemmigheid en contrapunt. The Learned Musician, noemde de biograaf Christoph Wolff hem eens. Hij was op weg naar die ingewikkelde werken als de Kunst der Fuge. Licht klinken dan de aria's, maar wel virtuoos. De operasfeer van Dresden is helemaal toegetreden in het muziekdomein van Johann Sebastian. Uiterst virtuoos zijn ze. We horen in de strijkers de Brandenburgse concerten. Het slotkoraal, een kerklied van Luther, roept inderdaad de verfijnde sfeer van het Weihnachtsoratorium op. Een subtiel, mooi gewoven weefsel. Ja, als de Bachen geen muzikus waren, dan waren het wel tapijtwevers. Een moeilijk vak van hoog aanzien. Goed, BWV 14 horen we. Wäre Gott nicht mit uns dies Zeit, voor de vierde zondag na Epifanie, door Joanna Lunn, sopraan, Paul Agnew, tenor, Peter Harvey, bas en het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

En dat was BWV 14, Wäre Gott nicht mit uns dies Zeit, voor de vierde zondag na Epifanie. Uitgevoerd door Joanne Lenn, sopraan, Paul Agnew, tenor, Peter Harvey, bas en de Monteverdi Choir en het English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. U hoort nu, zo straks, de partita nummer 1 in Bes, BWV 825. En wel uitgevoerd door Pieter-Jan Belder op klavercimbel. Vorige week hoorde u het nog in de romantische uitvoering op piano door Dino Lipatti. Prachtig, maar u kunt je afvragen, komt Bach hiermee tot zijn recht? Als Bach zo'n Steinway had gehad, als ongetwijfeld de Roemeense pianist Lipatti gebruikte, dan had hij daarvoor heel andere muziek geschreven, met inzet van het pedaal bijvoorbeeld. Hij had nu eenmaal alleen het klavercimbel. De tekortkomingen van het klavercimbel hebben aanleiding gegeven tot ontwikkeling van een instrument dat hard en zacht kon spelen. Forte en piano, dus de forte piano. Maar die was er in Bach's tijd nog niet. Vandaar nu ruimte en aandacht voor de helderheid van het klavercimbelgeluid in deze uitvoering van de voortreffelijke Nederlandse klavercinist Pieter-Jan Belder.

De partita nummer 1 in Bes van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door Pieter Jan Belder, klaverzimbel. Misschien is dit even een goed moment om u op de Bachdagen aanstaand weekende in Utrecht en Amsterdam te wijzen. Een prachtig programma, zaterdag 19 januari in de Geertekerk, dat grotendeels zondag herhaald wordt in het muziekgebouw aan het IJ. U kunt zelfs een scratch zingen. U kunt dan meezingen als het ware. Onder leiding van niemand minder dan Ton Koopman. Nou, als u info wil zien, dan kunt u dat vinden bij oudemuziek.nl. De tune, de herkenningsmelodie, zeg maar, van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, aan het begin, die tune, dat is de inzet van Bachs eerste klavierconcert met gebruik van verschillende uitvoeringen, onder meer die van de meesterpianist Murray Paraja. Murray Paraja speelt weliswaar geen klaverzimbel, maar het is één en al lichtheid in zijn aanpak. Transparantie, dans en spiritualiteit overheersen in zijn uitvoeringen. Wel, we horen het klavierconcert nummer 2, dit keer dus in E groot, BWV 1053... met de Academy of St. Martin in the Fields. Uiteraard Murray Paraja aan de piano. En, zoals dat gebruikelijk is bij Paraja, hij dirigeert ook.

En dat was van Johann Sebastian Bach, Gleich wie de regen und Schnee von Himmel fällt. De kantate BWV 18, uitgevoerd door de Wiener zengerknaben, althans één Wiener zengerknaben, die trad op de voorgrond, Kurt Equilutz, Max van Egmond en het Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. In het hele vioolrepertoire is er geen muziek die vergelijkbaar is met de 6 solostukken voor viool. Iedere violist in wording moet ze spelen voor de examens. Grootheden als Jody Menuhin en ja, Albert Einstein speelden ze dag in, dag uit. Ja, geen dag zonder Bach, zullen we maar zeggen. Van die stukken is de tweede partita in D-klein, BWV 1004, dan weer een hoogtepunt. Het begint al zo mooi dat je niet denkt dat er nog heel veel meer kan komen. Maar dan sluit de partita, die eindigt dan die partita, wat zoveel betekent trouwens als elkaar opvolgende dansstukken. Dans niet om te dansen, maar om de structuur van ieder deel een vorm te geven. Dan besluit deze tweede partita met een stuk van 12 minuten dat zijn weerga niet kent, de zogenaamde chaconne. Een verbijsterende compositie, noemt Maarten het Hart het. Het is haast een muzikale trip die je meeneemt langs afgronden en vergezichten, die je een glimp van de eeuwigheid ontvouwt die haast niet goed te spelen is. En we horen dan Janine Jansen, onze wereldster. Zij vecht met de muziek. Ik heb wel eens een programma gepresenteerd, een paar keer zelfs. Concert ook in het land met Janine Jansen in de hoofdrol. En ja, zij strijdt echt met haar instrument, met haar viool. Nou, dat zien we ook op een documentaire die van haar bestaat. Brahms kon trouwens dit stuk niet aan en Toon zette het voor piano voor de linkerhand. En zo jaloers was hij op de violisten die dit stuk tot hun gewone repertoire konden rekenen. En uit eerbied veranderde hij er geen noot van. Brahms is dan ook een groot Bach-kenner. En nu gaan we dus luisteren naar onze Janine Jansen. We gaan horen hoe ze met haar grote muzikale autoriteit deze tweede partita neerzet.

Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En deze week, met Bach, zullen we eens extra aandacht geven aan de dirigent Philip Herrewegen. Woensdag 30 januari voert hij namelijk 5 Bach-kantates uit in het Amsterdamse Concertgebouw. En dat zijn wel die 5 kantates die hij zelf de mooiste noemt. Hij heeft zijn prachtige orkest en koor uit Gent weer bij zich, met een keur aan solisten, onder wie Peter Kooi, Damien Guillon en Dorothée Mielts. Philip Herrewegen heeft er niet voor gekozen om alle Bach-kantates op de cd te zetten. Zoals dat gebeurde bij Ton Koopman, bij Suzuki ook, of bij John Elliott Gardiner. Maar 2 keer per jaar 2 cd's met zijn keuze vast te leggen. En zijn uitvoeringen zijn altijd mooi, doorleefd, toegewijd, in één woord spiritueel, maar ook altijd ritmisch en spannend. De samensteller van dit programma, Govert Jan Bach dus, die zingt ook, behalve dat samenstellen. En zijn zangpedagoge die heeft nog eens een keer voorgezongen bij Philip Herrewegen. En zij hoopte toen in zijn collegium vocale te mogen komen. En Philip Herrewegen zei toen: "Je moet zingen als een engel." Ja, je moet zingen als een engel. Of zoiets, zo zal hij het ongeveer gezegd hebben. En dat kenmerkt Herrewegen dat zijn mensen zingen en spelen als engelen. Onder inspiratie van een man die van oorsprong overigens psychiater is. Hoor ook de nieuwe barokontdekking en dat is de sopraan Dorothée Mielts. Zij zingt echt als een engel, met een warme, ontroerende stem, een moeiteloze techniek en een groot tekstinzicht. Zij zal kantate 84 zingen, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, voor zondag Septuagesima, het begin van de paaskring. Het eerst uitgevoerd op 9 februari 1727. Een schitterende en virtuose solo-kantate voor de sopraan. Bach moet toen een zeer begaafde jongenssopraan gehad hebben die dit werk aankon. De jongens werden soms wel 17, zo'n beetje tot de baard in de keel kwam. Ja, er zaten toen nog weinig hormonen in de melk. Thema van deze kantaat is genoegen nemen met je lot. Je bestemming aanvaarden. Gleichmut in het Duits. Gelijkmoedig zijn. En dat is te begrijpen vanuit het begrip gelassenheid die Meister Eckhart, een mysticus uit de middeleeuwen, eerder predikte. Je niet verzetten tegen de stroom van het leven, zoals je dat nu weer tegenkomt in meditatie en veel spiritualiteit vandaag de dag. En dat noemen we dan nu zen. Wel, u hoort eerst een plechtig en langzaam eerste stuk, ingezet door een prachtige hobo-solo, hier gespeeld door de onovertroffen Marcel Pontzede. De tweede aria gaat in op het woord Freude en is eigenlijk een concert voor viool en hobo met de sopraan als tweede stem. Het slotkoraal heeft de bekende melodie Wer nur den lieben Gott lässt walten, wie maar de goede God laat zorgen, ofwel overgave aan het leven. Wel, hoor hoe Dorothée Mielts dit aanpakt met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 84, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Philip Herwegen en het Collegium Vocale Gent met Dorothee Miltz. In veel kantates en passionen of oratoria vergast Bach ons op concertjes die dan de inleiding vormen van een prachtige aria. En daarna gaan die instrumenten ook concerteren met de stem. Dat kon u net horen in de tweede aria in de sopraankantate. Dan nu het heerlijke concert voor viool en hobo BWV 1060. En dat wordt gespeeld, fabuleus, door Café Zimmerman. Ja, dat is een ensemble en eigenlijk genoemd naar een grand café op de markt in Leipzig. Café Zimmerman, hoe bedenk je het? Wie zei dat klassiek saai was?

Dit was in een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman, het concert voor viool en hobo, BWV 1060. En tot slot hoort u vandaag de tweede sonate voor viool solo van Bach in A klein, BWV 1003, gespeeld door Julia Fischer. En zij worden wel eens de sonate di Chiesa genoemd, die kerksonates. En als dat zo is, dan worden ze prachtig en ruimtelijk gespeeld door een toptalente. Julia Fischer, u kent haar misschien wel als welkome gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Julia Fischer.

Julia Fischer speelde de tweede sonate voor vioolsolo in A-klein, BWV 1003 van Bach, Johann Sebastian Bach. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En beloofd is beloofd gisteren. Vandaag gaan we door met lievelingskantates van Philip Herrewegen, die hij 30 januari in het Concertgebouw uitvoert. Vandaag de kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun voor de zondag na Hemelvaartsdag. De eerste uitvoering van deze kantate was in 1724, op 27 mei om precies te zijn. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäus-passie zouden kunnen passen. Een heftig lamento, ofwel klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, de tenor en de bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. En dan valt een overweldigend koor in. Het is duidelijk dat Philip Herrewegen door deze ongelooflijk originele kantate geïmponeerd wordt. Als de as van de kantate en als steunpilaar klinkt het tenorkoraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Alle voorgaande afleveringen kunt u trouwens, dat is goed toch om te weten, kunt u via internet dag en nacht, overal ter wereld ook dag, dat nog, ja, terughoren. Goed, concertzender.nl, daar kunt u terecht. Maar goed, terug naar die kantaten. Als we na het koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Prégardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schliek zingt het hier prachtig en warm. Dorothee Mielts zal het minstens zo mooi zingen, misschien minder aards, maar wellicht engelachtiger. Dorothee Mielts is eigenlijk wel de opvolger van zowel Emma Kirby en ook van deze Barbara Schliek. En u zou ook nog eens aan de betreurde Arline Auger kunnen denken. Misschien aan u het oordeel. Mail gerust uw opinie als u die kwijt wil en hebt, overigens. Het adres is bach@concertzender.nl. Dan komt het zo terecht bij deze Bach, de Bach die dit programma samenstelt. Dus nog een keer bach@concertzender.nl. Besloten wordt dan straks met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen. Veel voorkomend in de Johannespassie en de Matthäuspassie. Wel, hier is Barbara Schliek, de Alpatrias, Christophe Prégardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herrewegen, met als solisten Barbara Schliek, de Alt Patrias, Christophe Brigardien, Peter Kooi, in BWV 44 van Johann Sebastian Bach, de kantate Sie werden euch in den Band tun. De sopraan Dorothee Miels heeft ook opnames gemaakt met de Nederlandse Bachvereniging. Ze zong bij Jos van Veldhoven, onder andere in de Hohe Messe en de Matthäus Passion. U hoort nu straks eerst het duet Christe Eliasson uit de Hohe Messe met onze Johannette Zomer ook. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft laatst in het Concertgebouw een inleiding gegeven op het Weihnachtsoratorium onder Tom Koopman. En hij mocht toen de ouders van Johannette Zomer onder zijn publiek aantreffen. En die ouders vertelden hoe de carrière van hun dochter eigenlijk in de kerk begon. Wat een ouders om zo'n talent te mogen grootbrengen. Dank, zegt dan ook Govert-Jan Bach. U hoort na dat duet voor de twee sopranen Dorothee Miels weer in het heerlijke duet Domine Deus. Met de tenor en traverso. Nou, mooier kan niet. Die aria's en duetten komen uit de operasfeer. Maar Bach zet ze tegen de meest diepzinnige oudere kerksfeer aan. Want het Quitolus Peccata Mundi, hij die de zonde der wereld draagt, volgt meteen op dat heerlijke en verrukkelijke duet. En dat is nu echt barok. Contrasten. Licht tegen donker. Denk maar aan Rembrandt, onze grote barokkunstenaar. Menselijk en virtuoos tegelijk.

Delen uit de Hohe Messe van Bach, uitgevoerd door Dorothee Mielts, Joannette Zomer en het orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. We gaan nog door met de tweede sonate voor gamba en klavercimbel in D groot. En u hoort Jordi Savall en Ton Koopman.

De Engelse suite in A klein, BWV 807, werd op een bijzondere wijze uitgevoerd door Ivo Pogorelic. En tot zover ons programma, dagelijks programma op de werkdagen, Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, de Concertzender heeft weer van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen een ander aspect in het oeuvre van Johann Sebastian Bach. Namelijk het Stabat Mater van Pergolesi. Wel, hoe zit dat? Bach bewerkte namelijk dit stuk door er een andere tekst onder te zetten. Parodiëren heet dat. En het, zoals hij zelf zegt, verbesseren in bas. De onderstemmen, verbesseren in bas. Zoals hij dat fijntjes in de kantlijn schreef. Ja, kon dat meesterwerk van Pergolesi nog wel verbeterd worden? Ton Koopman vindt van wel, vertelde hij eens aan Govert-Jan Bach. De altpartij is bij Pergolesi instrumentaal wat arm. Die volgt alleen de basso continuo, de partij van de altviool. Maar Bach vond het een geweldig stuk en was er zo door geïmponeerd dat hij het bewerkte in een tijd dat hij nog nauwelijks kerkmuziek schreef, zo ergens rond 1745. En dat stuk trouwens gaan we morgen horen, maar nu eerst Pergolesi. Dit talent werd maar 26. Pergolesi stierf kort na het componeren van dit zeer geliefde meesterwerk. Wellicht kent u het verhaal. In de stille week, de goede week, de week voor Pasen, ging de opera dicht. Zo ook in Napels, waar Pergolesi werkte. De kerk vroeg hem om de voornaamste jonge heren die zo graag naar de opera gingen nu te verleiden de kerk eens met een bezoek te vereren. Hij moest dus een stuk schrijven dat de operasfeer kon evenaren voor dezelfde zangers als in de opera zongen. En dat waren toen allemaal castraten. Het is een bijzonder emotioneel stuk. Het drukt de gevoelens uit van een moeder die machteloos het lijden van haar zoon moet gadeslaan. De tekst is in de late middeleeuwen geschreven door de mysticus Jacopone di Todi, bijgenaamd Gekke Japie, een Franciscaan met een groot invoelingsvermogen. En langzaam in het stuk verschuift het perspectief van de smarten die de moeder doormaakt naar onze eigen emoties. Wat doet het ons als we de kruisiging van zo nabij meemaken? Breekt dan niet ons hart? En dat was wat de barokkunstenaars toen wilden bereiken, dat je het in het moment meemaakt, niet toen en daar, maar hier en nu. Participatio mis

mystica, mystieke deelname. Denk maar eens aan de schilderijen van Caravaggio. Je maakt het net mee dat Saulus van zijn paard valt. Je staat erbij. Of een beeld van Bellini, vlak voordat de pijl afgeschoten wordt. Die fractie van de seconde wordt vastgelegd. Samensteller Govert-Jan Bach heeft gekozen voor een echte Italiaanse. En dat is een felle uitvoering, maar wel op en top barok. Georiënteerd op onder meer de ontroerende alt Sara Mingardo. Een stem die altijd door merg en been gaat met een diepte die je mist bij de mannelijke alten. Overigens zingt deze Mingardo ook prachtig Mahler, maar dit terzijde. U hoort een uitvoering door de sopraan Gemma Bartagnoli, de alt Sara Mingardo dus, met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.